Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

wil het niet, maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen voor onze toevallig zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het rapport is dit ook, ik nou dat alles wat gebeurde daar is.

Soms is het net alsof ze beerst rivier. De liever is het in de maand toch als het dier. Waar alles ik gepraat raakt, de mensen in fatsoen maak. Plek voor plannen en verdrummen, gemak raak. Ik ben toch in die daad wat laar. Toen kon gestapt, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelach het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken van ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Maar hij is nors, hoor. Jij verstaan niet, maar je maakt.

Ja, geniet jou dag op kantoor en baie dankie vir die saamkuier en môre van 9:00 weer terug. En dan kuier ons weer lekker saam. Speel uit met hierdie ene van die Mad Cowboys, Apache. Lekker nacht julle, bye bye.

0: dankie dat u my stem hoor. Dankie dat u my lewe red. Dankie dat u my veilig bring uit die stryd wat teen my
1: voet. Says, the spirit of heaviness.
0: Hallelujah.
1: Put on the garment of praise.

van jou boom my bot, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen voedsel oplever.

0: aand, welkom by Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. Ek is Jolanda en die program is Gaan Groot in besigheid.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.